0: Daarvoor.
1: Oké.
0: Dank u, register.
1: Is JFK in Culver?
0: Voorzien, dank u.